0: hituge emme fumminun dudun bonete nenge etan ihusase
1: mihar e karunae e ade henne te bonefa ahare ekeni kolla hingat
2: ades kuran deka tu mate jahme sana gislaru
3: kala hudun sifavekinda higgam wahakata asarukata raagutakaayak